0: collega Maria. Vanavond nog eens wie met la president Carter.
1: Evo.
0: Malavanhaus. Schaam vanavond nog eens de berit op het safas en in de mishtamaat. En Agillo. Jimmy. Vanavond lefaneno het Tanach. Ook om ons amar aan Avi. Beperk dal het pasuk jod zijn. Ko amar aan Avi, Shayao. Los me goed met de bobkers.